maar ik weet niet dat ik er weer poeglaar met een magine. Kelly lo ik en dat ik me van hier naar hier hoog kan. Nog een olaka. Nog een malaman aan love. Aan een nog een olaka aan de pono. Ik kim me houle en oot en nog een malaman oot en nog een olaka.